0: is het kalm, de uiltje op. Als het mee het, jong, die is het een wisch.
1: Hey Marieltje, ich hang dich wirklich gern.